0: schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Hallo?

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor jonge gezinnen in Egmond aan de Hoef. Kindcentrum De Kiem, voorheen de poppenkast, heeft weer plaats voor baby's. In een veilige omgeving krijgen de allerkleinste alle aandacht om op hun eigen tempo op te groeien.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Den Oever-Zaanstad staat bij de afrit Avenhoorn 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En de A10 Noord is helemaal dicht bij Landsmeer door een ongeluk. Je kunt omrijden via de A10 Zuid en West. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Een fatbiker is vandaag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langendijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. De fatbiker werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette hij niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. Het college van Alkmaar zegt dat de keuze voor een nieuwe uitbater van Stadstrand De Kade eerlijk en zorgvuldig is verlopen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de partij Status Quo. De huidige ondernemers en enkele raadsleden hadden kritiek op het proces en noemden het onduidelijk. Het college zegt die signalen niet te herkennen en ziet geen reden voor een onderzoek of evaluatie van de gang van zaken. Schiphol gaat vanaf 11 juni vliegroutes aanpassen, waardoor er meer geluidsoverlast komt in de regio Castricum en Heilo. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland. Nachtvluchten vanaf de polderbaan richting het zuiden gaan straks anders vliegen om de veiligheid te verbeteren. Daardoor krijgen Zaanstad en Amsterdam juist minder overlast. Het gaat om ongeveer 600 vluchten per jaar. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Staatsagenda.
1: Van akker tot abdij. Sporen door het landschap van Heilo en Egmond is de titel van een multidisciplinaire expositie van Anke Purmer over herhaling, natuur en verstilling. Te bewonderen tot en met 31 mei in Huis Egmond.

0: En Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buitenuit en tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in en hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen en wat ik gedaan heb, is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren, maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jongere lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of weet je, of saai, of weet je, dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Ja, kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol licht en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaas tijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen pieten aan touwen, gingen op en neer. En op een troon in een hoekje zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer borreltjes dronk. Steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, het is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt, hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen. Ja. Zoals we het noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet de 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, ja, ja. Ja, goed, Abbie heeft daar toen 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik er 30 geschreven heb. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: Het deed groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker is merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En Baantje is een merk. Dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En super nieuws natuurlijk dat we straks weer op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja. Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar hebben we verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken. Zelf verhalen te maken.
2: Nou,
1: okay. We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd.
0: Ja.
1: En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. En omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja. Maar we kunnen het nog steeds zien op Videoland. Hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken met iets vertrouwds. Zo'n voorbeeld, baantje.
0: Ja, zoals vroeger.
1: Zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger, dat geeft een beetje. Op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja, ja. De hele families keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. We gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisette pakt uit Peter Reumer.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd. De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A7 Hoorn-Zaanstad. Bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Akersloot ook bijna 10 minuten oponthoud. Verder is de A10 Noord dicht bij Landsmeer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Je kunt het beste omrijden over de A10 Zuid en West via de Koentunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Indien en Welzijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen wilden we bespreken. En dan de flooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan, de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad. Hè? En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds. Hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat gemeenten zijn, het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum in Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen. Dat ik dacht, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog. Dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug. Hè?
1: Dan zeker.
0: Dan nemen we het mee.
1: Ja.
0: Ik zei net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben. Hè?
1: Ja, er zijn. Weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch. En daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen, is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloed onderzoeken. Ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk. En
0: zeg, niet overgaat, inderdaad.
1: Maar dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan de relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Dat is wat sneller om de hoek. Komt het allemaal weer kijken?
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk. Ja. Dus,
0: Goed, ja. Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende cremes en ook injecties zijn er voor.
0: Goed zo. Ja. Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar flooi en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, flooien die zijn wel het hele jaar door nu. En wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor flooien om in hoekjes hun, hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf, vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over, behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen bijvoorbeeld. Ja. En dat is gewoon vervelend.
0: En als er bijvoorbeeld zandbanken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestertjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben een gewoonte om zand in hun mond te steken. Ja. En dat kan wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat
0: is natuurlijk een boodschap. Opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team, dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja, en teken, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen.
0: Dus zowel de ziekte van Lyme als bij mens en dieren.
1: Ja, bij mens en dier. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
1: Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan, dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van roker zijn, gevaarlijk is. Ja. Nog niet praten over roker zelf.
0: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En maar de omgeving rookt mee. Ja, dat denken we soms niet, maar ja.
1: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
0: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms
1: op. Ja, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
0: Ja.
1: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
0: Ja.
1: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
0: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar zo, hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, en dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
0: Ja.
1: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Of nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
1: Ja.
0: En of je wel of niet naar het buitenland gaat, het is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Het is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van. Om de veiligheid van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Dat zijn vier hoofdletters.
0: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op.
1: Er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar. Ja. En onder nieuws.
0: Onder nieuws.
1: Dus gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisettevrager@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar het zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, dat is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijk of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
0: Ja, dus dat kan, want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts, maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
1: Precies.
0: Nou ja.
1: Ja, dus dat wilde ik ook nog even.
0: Ja, nou, even bij deze. lisettevrager@gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dankjewel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer gaan we weer een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel.
2: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horen-Zaanstad staat tussen Horen en Purmerend een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid 10 minuten oponthoud. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Akersloot is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een fatbiker is vandaag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langendijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. De fatbiker werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette hij niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Van 27 tot en met 29 mei wordt het opstelterrein bij station Alkmaar gerenoveerd. De Wognumse buurt is dan ter hoogte van het opstelterrein afgesloten voor verkeer. De parkeerplaatsen en bedrijven blijven bereikbaar. Daarna wordt van 30 mei tot 1 juni schadeherstel aan de spoorbrug over de N242 in Heerhugowaard gedaan. Deze weg is dan afgesloten en verkeer zal moeten omrijden. Een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in de Rijp heeft er een beschuldiging bij gekregen. Dat bleek bij een tussentijdse zitting. Eerder werd hij al verdacht van betrokkenheid bij ecstasyproductie, het in bezit hebben van 2900 ecstasypillen en 141 gram cocaïne. Nu blijkt dat hij ook bijna 5 kilo ketamine in zijn bezit had. En dit is verboden zonder medische registratie. De zaak van de verdachte wordt op 30 juli inhoudelijk behandeld. Justitie wil dat 3 verdachten van de dood van de 18-jarige Freek Postma uit Alkmaar langer vast blijven zitten. Dat bleek gisteren bij de rechtbank in Alkmaar. Freek werd in november 2023 doodgeschoten bij een woning aan de Baansingel. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een uit de hand gelopen ripdeal in het drugsmilieu. Vandaag beslist de rechtbank over de voorlopige hechtenis van de 3 verdachten. Tot zover.
3: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Trio Mereen brengt op zondag 24 mei een sfeervol voorjaarsconcert in het Witte Kerkje in Groet. Het ensemble speelt de traditionele Ierse melodieën op Keltische harp, viool en zang. Het concert vindt plaats in het Witte Kerkje aan de Kerkbrink 1 in Groet. Kaarten kosten €18. Kinderen tot en met 15 jaar betalen €10. Tickets zijn verkrijgbaar via www.merintrio.com.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is inmiddels wat drukker geworden in de regio. 50 kilometer file staat er bij elkaar. De volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot een kwartier. Op de A10 tussen Volendam en knooppunt Amstel 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Hilversum 20 minuten vertraging. Daar ligt het een en ander op de weg. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de A.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekschool Miele Stelle, 1000 Sterren, heeft in de Van Renesschool een goede plek gevonden. We hebben de hele bovenverdieping, zegt Caroline de Nijs. Daar is nu een naaiatelier en de decors worden er gebouwd. We werken nu toe naar de opvoering van twee musicals. Op 23 mei spelen 23 kinderen de voorstelling Dunne Muren, Boze Buren. Om 15:30 en om 19:30 s'avonds in theaterzaal van de Bergense Scholengemeenschap. Het is een vrolijke musical over bijzondere bewoners in een rusthuis, vol vriendschap, regels en samenleven. Het is voor alle leeftijden leuk om te zien. Een week later speelt op 30 mei in het Vrijzijntheater in Alkmaar de voorstelling Doodnormale Liefdesverhaal. Een hartverwarmende musical over een meisje uit een rare familie en een jongen uit een gewone familie. Liefde, anders zijn, elkaar accepteren. Het komt allemaal langs.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Radio 80 Hit Dossier.

0: Vrijdag Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file. Op de A6 van Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. De weg is daar helemaal dicht. Verkeer richting Emmeloord kan het beste de borden Amersfoort-Zwolle volgen. En over de A1, de A28 en de N50 rijden. Op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt Amstel gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Durgerdam is de vertraging richting Utrecht ruim 20 minuten. En op de A10 tussen Volendam en de Koentunnel, op de Ring Noord is dat, ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Heerhugowaard is cameratoezicht ingesteld aan de Zaan in de Rivierenwijk. Dat heeft burgemeester Maarten Poorter besloten na onrust en meerdere incidenten bij woningen in de straat. De camera's hangen er sinds gisteren en blijven maximaal een maand staan. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. En de maatregel moet zorgen voor meer veiligheid in de buurt en nieuwe verstoringen voorkomen. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. In de Boeggemeente is over 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld ontdekt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en de jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door twee inmiddels failliete zorgaanbieders. Over 2025 is sowieso ruim 26.000 euro onrechtmatig gedeclareerd. Er loopt nog onderzoek naar 5 zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. Een fietser is gistermiddag aangereden door een automobilist op de Dijmoslaan in Heerhugowaard. De bestuurder is aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. Door het ongeluk was de Westtangent richting Alkmaar tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen. Onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Herengewaard aan de Westdijk 2 in Herengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De historische begraafplaats aan de Ruïnelaan in Bergen kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1864. Hoewel de begraafplaats al in 1920 werd gesloten, is het terrein uitgegroeid tot een gemeentelijk monument met grote cultuurhistorische waarde. Vrijwilligers van de historische vereniging Bergen zetten zich al jaren in om deze bijzondere plek te behouden.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
2: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit te lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
1: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
3: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
1: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 60 kilometer file in de regio. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes is de vertraging 10 minuten. A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Amsterdam-Buitenveldert, ook iets minder dan 10 minuten vertraging. De andere kant op ook 10 minuten. Op de N201 Hilversum uit Horen bij Loenersloot 10 minuten vertraging. En op de N305 Dronten Almere voor de aansluiting met de A27 een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Voor de zesde keer organiseert Stichting Duinbehoud een fotowedstrijd rond de Dag van de Duinen. Wie wint, ziet zijn eigen foto terug in het blad Duin en krijgt de prijs uitgereikt op 26 juni in Castricum. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de themabijeenkomst De Toekomst van het Strand op 26 juni in het Huis van Hilde in Castricum. Foto's insturen kan tot en met 9 juni. Stuur ze in de hoogst mogelijke resolutie naar stichting@duinbehoud.nl onder vermelding van fotowedstrijd 2026.

0: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naar de Vesting en Blaricum een file van 3 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotervaart 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten op de A10 bij de Koentunnel vanaf Landsmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Heerhugowaard is cameratoezicht ingesteld aan de Zaan in de Rivierenwijk. Dat heeft burgemeester Maarten Poorter besloten na onrust en meerdere incidenten bij woningen in de straat. De camera's hangen er sinds gisteren en blijven maximaal een maand staan. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. En de maatregel moet zorgen voor meer veiligheid in de buurt en nieuwe verstoringen voorkomen. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. Het college van Alkmaar zegt dat de keuze voor een nieuwe uitbater van Stadstrand De Kade eerlijk en zorgvuldig is verlopen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de partij Status Quo. De huidige ondernemers en enkele raadsleden hadden kritiek op het proces en noemden het onduidelijk. Het college zegt die signalen niet te herkennen en ziet geen reden voor een onderzoek of evaluatie van de gang van zaken. Schiphol gaat vanaf 11 juni vliegroutes aanpassen, waardoor er meer geluidsoverlast komt in de regio Castricum en Heilo. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland. Nachtvluchten vanaf de Polderbaan richting het zuiden gaan straks anders vliegen om de veiligheid te verbeteren. Daardoor krijgen Zaanstad en Amsterdam juist minder overlast. Het gaat om ongeveer 600 vluchten per jaar. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Game. And now

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Als er belangrijke voorzieningen uitvallen, moet u de eerste periode zelfredzaam zijn. Zorg dat u daarop voorbereid bent. We zijn gewend dat alles het gewoon doet. Water uit de kraan, maar ook stroom om te internetten en andere voorzieningen, zoals winkels en ziekenhuizen, draaiende te houden. Tot het ineens niet meer werkt. Onze omgeving is kwetsbaar. Door extreem weer, een storing of een cyberaanval kan alles ineens uitvallen. De overheid en hulpdiensten doen wat ze kunnen. Maar in de eerste 72 uur na zo'n grote storing bent u op zichzelf aangewezen.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Naarden en Blaricum 6 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zo.

12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Museum Kranenburg opent op zondag 24 mei de tentoonstelling Dromen in de Duin. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de verfijnde houtsneden en gravures van kunstenaars Bernard Esser, die in de jaren 1920 en 1930 deel uitmaakte van de kunstenaarsgemeenschap in Bergen.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een groep ouders verzet zich tegen de sluiting van peuteropvang Het Speelhuis in Westgrafdijk. Ze hebben een petitie online gezet en er ligt een papieren versie bij de Plus Supermarkt in de Rijp. De groep was geschokt toen Forte Kinderopvang het besluit in de meivakantie bekend maakte. Peuters kunnen naar een vertrouwde peuterleidster bij de opvang van de Vinkhuizenschool. Maar de ouders vinden die locatie te groot en steriel. De Duinstichting is het niet eens met het ontwerpbeheerplan voor de Schoolse duinen. Het vreest dat de provincie nog meer dennenbos laat kappen om open duinlandschap te creëren. Voorzitter Joke Volkers beschrijft het plan als moeilijk te begrijpen. De stichting betreurt ook dat het college van Bergen een zienswijze indiende zonder betrokkenheid van de raad. De Duinstichting overweegt juridische stappen als bezwaren niet serieus worden genomen. Een fatbiker is dinsdag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langedijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. Toch hoefde de fietser naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette de fatbiker zelf ook niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Van 27 tot en met 29 mei wordt het opstelterrein bij station Alkmaar gerenoveerd. De Wognumse buurt is dan ter hoogte van het opstelterrein afgesloten voor verkeer. De parkeerplaats en bedrijven blijven bereikbaar. Daarna wordt van 30 mei tot 1 juni schadeherstel aan de spoorbrug over de N242 in Heerhugowaard gedaan. Die weg is dan afgesloten en verkeer zal om moeten rijden via de Westtangent. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: PCC-leerlingen hebben zich ook dit jaar massaal ingezet om geld in te zamelen voor het goede doel. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De PCC Actiedag 2026 heeft het recordbedrag van 35.408 euro opgebracht voor Villa Joep. Op maandag 11 mei overhandigden de leerlingen vanuit verschillende vestigingen van het PCC officieel de cheque aan Joyce van Meij, vrijwilliger van Villa Joep.
0: Begin je werkdag in vliegende vaart met Hits aan de lopende band.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een liveband.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Wakey, wakey!
4: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
5: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
6: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
7: Oeh, oeh, oeh, oeh.
8: Kees, ben je daar?
9: Ja? Ja?
4: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
10: Hallo.
4: Redactie@rtv80.nl.
6: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
4: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
11: En doen we het stil op de radio.
6: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het paaltje op de Boekelemeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed, had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Herugewaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. Onderhandelingen over de coalitievorming in Dijk en Waard zijn succesvol afgerond. Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, CDA en D66, de vijf partijen die onderhandelen, zijn het over alle inhoudelijke onderwerpen eens. Formateur Ilse Overzeer meldt dat de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord wordt gelegd. Dat moet begin juni klaar zijn en wordt op 23 juni in de gemeenteraad besproken. In de buurgemeente is in 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld vastgesteld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door twee inmiddels failliete zorgaanbieders. In 2025 is ruim 26.000 euro aan onrechtmatige zorgdeclaraties vastgesteld. Er loopt nog een onderzoek naar vijf zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zondag 14 juni vindt de jaarlijkse jeugdsportdag plaats op de voetbalvelden van Duinrand S. Alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen gratis meedoen aan dit sportief evenement. Mede dankzij de bijdrage van lokale sponsors.

12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: www.bbt.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horen-Heerenveen staat tussen Wieringerwerf en Breesandijk 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

Radio 80 Nieuwsboulevard. De middageditie.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wie de afgelopen tijd langs de Hoever wegreed, heeft misschien een opvallende nieuwe verschijning gezien. Naast camping De Tuintjes staat sinds kort het eerste Wijkamp kippenkar in de gemeente Bergen. Een zelfvoorzienend en verplaatsbaar kippenhok waar 249 kippenvrije uitloopeieren produceren. Voor familie Van Dam bleek het een praktische stap die goed uitpakt.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het paaltje op de Boekelemeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Herugowaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. In Herugowaard is cameratoezicht ingesteld aan de Zaan in de Rivierenwijk. Dat heeft burgemeester Maarten Poorten besloten na onrust en meerdere incidenten bij woningen in de straat. De camera's hangen er sinds maandag en blijven maximaal een maand staan. De maatregel moet zorgen voor meer veiligheid in de buurt en nieuwe verstoringen voorkomen. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van het besluit. De 27-jarige man uit Leeuwarden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de 18-jarige Freek Posma, mag zijn strafzaak buiten de cel afwachten. De rechtbank in Alkmaar besloot dat zijn voorarrest niet wordt verlengd. De verdachte blijft onder streng toezicht en krijgt toezicht met een enkelband. In de zaak zitten nog 3 verdachten vast, waaronder de vermoedelijke schutter. De zaak komt begin 2027 voor de rechter. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: Staatsagenda.
1: Op woensdag 27 mei organiseert het Bonheuvel College in Castricum een bijzondere klimaatexamen. Iedereen die meer wil weten over de klimaatverandering, energie en duurzaamheid is van harte welkom in de gymzaal. Tijdens het examen kunnen deelnemers hun kennis testen met 36 tot 45 meer keuzevragen over deze belangrijke onderwerpen. Het hele examen duurt een uur en is erop gericht om bewustzijn te creëren over het klimaat. Je hoeft geen voorkennis te hebben, maar als je wilt kun je alvast voorbereiden met een online proefexamen op klimaatexamen.nl. De organisatie heeft samengewerkt met Daryl Education, het KNMI en de Universiteit Utrecht om dit examen op te zetten. Het evenement begint om 3:30 in gymzaal 3 van het Bonheuvel College, met inloop vanaf 3:15. Vergeet niet je rekenmachine mee te nemen. Na afloop is er een borrel in de personeelskamer. Aanmelden kan via de website.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: PCC-leerlingen hebben zich ook dit jaar massaal ingezet om geld in te zamelen voor het goede doel. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De PCC-actiedag 2026 heeft het recordbedrag van 35.408 euro opgebracht voor Villa Joep. Op maandag 11 mei overhandigden de leerlingen vanuit verschillende vestigingen van het PCC officieel de cheque aan Joyce van Meij, vrijwilliger van Villa Joep.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: week.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Trio Mereen brengt op zondag 24 mei een sfeervol voorjaarsconcert in het Witte Kerkje in Groet. Het ensemble speelt de traditionele Ierse melodieën op Keltische harp, viool en zang. Het concert vindt plaats in het Witte Kerkje aan de Kerkbrink 1 in Groet. Kaarten kosten €18. Kinderen tot en met 15 jaar betalen €10. Tickets zijn verkrijgbaar via www.mereentrio.com.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een groep ouders verzet zich tegen de sluiting van peuteropvang Het Speelhuis in Westgrafdijk. Ze hebben een petitie online gezet en er ligt een papieren versie bij de Plus Supermarkt in de Rijp. De groep was geschokt toen Forte Kinderopvang het besluit in de meivakantie bekend maakte. Peuters kunnen naar een vertrouwde peuterleidster bij de opvang van de Vinkhuizenschool. Maar de ouders vinden die locatie te groot en steriel. De Duinstichting is het niet eens met het ontwerpbeheerplan voor de Schoolse duinen. Het vreest dat de provincie nog meer dennenbos laat kappen om open duinlandschap te creëren. Voorzitter Joke Volkers beschrijft het plan als moeilijk te begrijpen. De stichting betreurt ook dat het college van Bergen een zienswijze indiende zonder betrokkenheid van de raad. De Duinstichting overweegt juridische stappen als bezwaren niet serieus worden genomen. Een fatbiker is dinsdag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langedijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. Toch hoefde de fietser naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette de fatbiker zelf ook niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Van 27 tot en met 29 mei wordt het opstelterrein bij station Alkmaar gerenoveerd. De Wochnumse buurt is dan ter hoogte van het opstelterrein afgesloten voor verkeer. De parkeerplaatsen en bedrijven blijven bereikbaar. Daarna wordt van 30 mei tot 1 juni schadeherstel aan de spoorbrug over de N242 in Heerhugowaard gedaan. Die weg is dan afgesloten en verkeer zal om moeten rijden via de Westtangent. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Van akker tot abdij. Sporen door het landschap van Heilo en Egmond is de titel van een multidisciplinaire expositie van Anke Purmer over herhaling, natuur en verstilling. Te bewonderen tot en met 31 mei in Huis Egmond.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Museum Kranenburg opent op zondag 24 mei de tentoonstelling Dromen in het Duin. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de verfijnde houtsneden en gravures van kunstenaars Bernard Esser, die in de jaren 1920 en 1930 deel uitmaakte van de kunstenaarsgemeenschap in Bergen.

0: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Wijkertunnel in de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is even dicht omdat daar een te hoge vrachtwagen voor staat. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor jonge gezinnen in Egmond aan de Hoef. Kindcentrum De Kiem, voorheen de poppenkast, heeft weer plaats voor baby's. In een veilige omgeving krijgen de allerkleinste alle aandacht om op hun eigen tempo op te groeien.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden er tussen Amsterdam en Utrecht op dit moment geen treinen door een defect aan het spoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het paaltje op de Boekelemeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Herugowaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. Onderhandelingen over de coalitievorming in Dijk en Waard zijn succesvol afgerond. Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, CDA en D66, de vijf partijen die onderhandelen, zijn het over alle inhoudelijke onderwerpen eens. Formateur Ilse Overzeer meldt dat de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord wordt gelegd. Dat moet begin juni klaar zijn en wordt op 23 juni in de gemeenteraad besproken. In de Boeggemeente is in 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld vastgesteld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door twee inmiddels failliete zorgaanbieders. In 2025 is ruim 26.000 euro aan onrechtmatige zorgdeclaraties vastgesteld. Er loopt nog een onderzoek naar vijf zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekschool Miele Stelle, 1000 sterren, heeft in de Van Renesschool een goede plek gevonden. We hebben de hele bovenverdieping, zegt Caroline de Nijs. Daar is nu een naaiatelier en de decors worden er gebouwd. We werken nu toe naar de opvoering van 2 musicals. Op 23 mei spelen 23 kinderen de voorstelling Dunne Muren, Boze Buren. Om 15:30 en om 19:30 s'avonds in theaterzaal van de Bergense Scholengemeenschap. Het is een vrolijke musical over bijzondere bewoners in een rusthuis, vol vriendschap, regels en samenleven. Het is voor alle leeftijden leuk om te zien. Een week later speelt op 30 mei in het Vrijzijn Theater in Alkmaar de voorstelling Doodnormale Liefdesverhaal. Een hartverwarmende musical over een meisje uit een rare familie en een jongen uit een gewone familie. Liefde, anders zijn, elkaar accepteren. Het komt allemaal langs.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vast bij Amsterdam. Op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam West en Buitenveldert heb je 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wie de afgelopen tijd langs de Hoever wegreed, heeft misschien een opvallende nieuwe verschijning gezien. Naast camping De Tuintjes staat sinds kort het eerste Wijkamp kippenkar in de gemeente Bergen. Een zelfvoorzienend en verplaatsbaar kippenhok waar 249 kippenvrije uitloopeieren produceren. Voor familie Van Dam bleek het een praktische stap die goed uitpakt.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. Justitie eiste 20 maanden cel tegen een 19-jarige Belg voor de mislukte overval op juwelier Knijn in Herugowaard. De overval was vorig jaar september. De verdachte bekende in de Alkmaarse rechtbank dat hij nepwapen richt op de winkelier en geweld gebruikte. Na de mislukte roof vlucht hij op een skelter, waar de politie wist hem aan te houden. Justitie vermoedt dat hij de overval samen met zijn broer pleegde. De uitspraak is op 2 juni. De Duinstichting is het niet eens met het ontwerpbeheerplan voor de Schoolse duinen. Het vreest dat de provincie nog meer dennenbos laat kappen om open duinlandschap te creëren. Voorzitter Joke Volkers beschrijft het plan als moeilijk te begrijpen. De stichting betreurt ook dat het College van Bergen een zienswijze indiende zonder betrokkenheid van de raad. De Duinstichting overweegt juridische stappen als bezwaren niet serieus worden genomen. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Herugowaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor jonge gezinnen in Egmond aan de Hoef. Kindcentrum De Kiem, voorheen de poppenkast, heeft weer plaats voor baby's. In een veilige omgeving krijgen de allerkleinste alle aandacht om op hun eigen tempo op te groeien.

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer, in het oosten nog een enkele bui, verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een dozijn files. De meeste leveren maar 5 minuten vertraging op. Op de A2 Amsterdam-Utrecht ben je nu 10 minuten extra kwijt tussen Breukelen en Utrecht-Leidsche Rijn. Dat geldt ook voor de A8 Amsterdam-Zaanstad tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam. En voor de A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

0: gek.
1: We gaan er weer eentje doen, ouderwets vanaf vinyl. Vanaf de 45 toeren single. Een One Hit Wonder van Fiction Factory. Hier is Feels Like Heaven.
2: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl. Op Radio 80. In de Good Afternoon Show.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De historische begraafplaats aan de Ruïnelaan in Bergen kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1864. Hoewel de begraafplaats al in 1920 werd gesloten, is het terrein uitgegroeid tot een gemeentelijk monument met grote cultuurhistorische waarde. Vrijwilligers van de historische vereniging Bergen zetten zich al jaren in om deze bijzondere plek te behouden.

Iedereen maakt de kennis met Train middels deze plaat Hey Soul Sister. En de rest is natuurlijk allemaal geschiedenis. Kijk naar buiten, de temperaturen gaan alweer een beetje omhoog. Het zonnetje komt morgen weer, tijd voor zomerse muziek. Hier is Ice-T met Las Que Ti Tentare.

Hij is leuk, hè? Gauw houden van Elvis Costello en Oliver's Army. Hier bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek om 4:55. We gaan ons zo opmaken voor de halfuurbreak. Maar eerst gaan we luisteren naar een band. En die kent iedereen wel. Hier is Toto met hun 99.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma? Zeggen.
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
2: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn heb je 10 minuten vertraging. De A5 naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 bij Raasdorp heb je een kwartier extra nodig. En op de A9 naar Alkmaar. Tussen Knoppen Vels en Akersloot is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. GGD Hollands Noorden start een onderzoek om uit te zoeken hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Via de online gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden jeugd en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar gevraagd de komende week anoniem vragen te beantwoorden, zowel over lichamelijke als mentale gezondheid. De resultaten helpen gemeente en de GGD bij het verbeteren van het gezondheidsbeleid. Het paaltje op de Boekelmeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. Onderhandelingen over de coalitievorming in Dijk en Waard zijn succesvol afgerond. Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, CDA en D66, de vijf partijen die onderhandelen, zijn het over alle inhoudelijke onderwerpen eens. Formateur Ilse Overzeer meldt dat de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord wordt gelegd. Dat moet begin juni klaar zijn en wordt op 23 juni in de gemeenteraad besproken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

over alle vijf. Lekker wegzwijmelen met Liberty X en Holding On For You in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. Bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Echt weer zo'n break de week show. Hè. We zitten weer op midden van de week. We gaan weer langzaam naar het weekend toe werken. En dat doen we met mooie muziek. Zoals deze van Shakespeare's Sister. We zijn hem alweer een beetje vergeten. Maar het is wel de wijsheid als een koe. Hello, turn your radio on. En blijf dat ook vooral doen.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekschool Miele Stellen, 1000 Sterren, heeft in de Van Renescholen een goede plek gevonden. We hebben de hele bovenverdieping, zegt Caroline de Nijs. Daar is nu een naaiatelier en de decors worden er gebouwd. We werken nu toe naar de opvoering van 2 musicals. Op 23 mei spelen 23 kinderen de voorstelling Dunne Muren, Boze Buren. Om 15:30 en om 19:30 s'avonds in theaterzaal van de Bergense Scholengemeenschap. Het is een vrolijke musical over bijzondere bewoners in een rusthuis, vol vriendschap, regels en samenleven. Het is voor alle leeftijden leuk om te zien. Een week later speelt op 30 mei in het Vrijzijn Theater in Alkmaar de voorstelling Doodnormale Liefdesverhaal. Een hartverwarmende musical over een meisje uit een rare familie en een jongen uit een gewone familie. Liefde, anders zijn, elkaar accepteren. Het komt allemaal langs.

De Fine Young Cannibals met hun versie van Suspicious Minds uit de jaren 80. Hier bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar Baby Rexha samen met Faithless. Hier is New Religion en we maken ons op voor het nieuws van 5 uur. Spreek je zometeen weer.

0: Monster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB-verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen nu 10 minuten vertraging. De A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 staat 5 kilometer. Je doet er een half uur langer over. Dat heeft te maken met problemen op de ringweg van Amsterdam. De A10 West naar de A10 Noord. Voor het Koenplein heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de A22 heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Good afternoon.

heerlijke herkenbare stemgeluid van Stevie Nicks. We kennen haar al als liedzinger van Fleetwood Mac. Ze ging later solo verder. En dat was in de jaren 80. Dat was onder andere deze Rooms on Fire. In deel 2 van de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij je om jouw dag prettig af te sluiten. Of jouw werkdag. Ja, want ja, kan allemaal. Wij draaien leuke plaatjes voor je. Zoals deze van Somber. Dit is Homewrecker.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Voor de zesde keer organiseert Stichting Duinbehoud een fotowedstrijd rond de Dag van de Duinen. Wie wint, ziet zijn eigen foto terug in het blad Duin en krijgt de prijs uitgereikt op 26 juni in Castricum. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de themabijeenkomst De Toekomst van het Strand op 26 juni in het Huis van Hilde in Castricum. Foto's insturen kan tot en met 9 juni. Stuur ze in de hoogst mogelijke resolutie naar stichting@duinbehoud.nl onder vermelding van fotowedstrijd 2026.

0: Zo, na de break en headlines.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10.

0: live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel heb je een kwartier vertraging. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22 doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij werkzaamheden aan de Baafjeslaan in Heilo is woensdag een gasleiding geraakt. Dat gebeurde bij graafwerkzaamheden door een kleine graafmachine. De brandweer van Heilo werd meteen gewaarschuwd. De brandweerlieden hebben het lek provisorisch gedicht, zodat er geen gas meer ontsnapte. Netbeheerder Liander is opgeroepen voor een definitieve reparatie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Justitie eiste 20 maanden cel tegen een 19-jarige Belg voor de mislukte overval op juwelier Knijn in Herugowaard. De overval was vorig jaar september. De verdachte bekende in de Alkmaarse rechtbank dat hij nepwapen richtte op de winkelier en geweld gebruikte. Na de mislukte roof vlucht hij op een skelter, maar de politie wist hem aan te houden. Justitie vermoedt dat hij de overval samen met zijn broer pleegde. De uitspraak is op 2 juni. Een groep ouders verzet zich tegen de sluiting van peuteropvang Het Speelhuis in Westgrafdijk. Ze hebben een petitie online gezet en er ligt een papieren versie bij de Plus Supermarkt in de Rijp. De groep was geschokt toen Forte Kinderopvang het besluit in de meivakantie bekendmaakte. Peuters kunnen naar een vertrouwde peuterleidster bij de opvang van de Vinkhuizenschool. Maar de ouders vinden die locatie te groot en steriel. De 27-jarige man uit Leeuwarden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de 18-jarige Freek Posma, mag zijn strafzaak buiten de cel afwachten. De rechtbank in Alkmaar besloot dat zijn voorarrest niet wordt verlengd. De verdachte blijft onder streng toezicht en krijgt toezicht met een enkelband. In de zaak zitten nog 3 verdachten vast, waaronder de vermoedelijke schutter. De zaak komt begin 2027 voor de rechter. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld. New truck.

was Miles Sonnet hier in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Het is inmiddels 5 minuten over half 6 geworden. Tijd om te luisteren naar Akda en Munnik. Hier is het.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Als er belangrijke voorzieningen uitvallen, moet u de eerste periode zelfredzaam zijn. Zorg dat u daarop voorbereid bent. We zijn gewend dat alles het gewoon doet. Water uit de kraan, maar ook stroom om te internetten en andere voorzieningen, zoals winkels en ziekenhuizen, draaiende te houden. Tot het ineens niet meer werkt. Onze omgeving is kwetsbaar. Door extreem weer, een storing of een cyberaanval kan alles ineens uitvallen. De overheid en hulpdiensten doen wat ze kunnen. Maar in de eerste 72 uur na zo'n grote storing bent u op zichzelf aangewezen.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: regenachtig voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Muidenberg heb je een kwartier vertraging. En de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Utrecht Centrum heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. Justitie eiste 20 maanden cel tegen een 19-jarige Belg voor de mislukte overval op juwelier Knijn in Herugowaard. De overval was vorig jaar september. De verdachte bekende in de Alkmaarse rechtbank dat hij een nepwapen richtte op de winkelier en geweld gebruikte. Na de mislukte roof vlucht hij op een skelter, waar de politie wist hem aan te houden. Justitie vermoedt dat hij de overval samen met zijn broer pleegde. De uitspraak is op 2 juni. De Duinstichting is het niet eens met het ontwerpbeheerplan voor de Schoolse duinen. Het vreest dat de provincie nog meer dennenbos laat kappen om open duinlandschap te creëren. Voorzitter Joke Volkers beschrijft het plan als moeilijk te begrijpen. De stichting betreurt ook dat het college van Bergen een zienswijze indiende zonder betrokkenheid van de raad. De Duinstichting overweegt juridische stappen als bezwaren niet serieus worden genomen. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Herugowaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en de traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en...

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotilla-schepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
5: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben Gvir op X gedeeld worden.
4: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
6: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatie wordt en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
4: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Basis. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. GGD Hollands Noorden start een onderzoek om uit te zoeken hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Via de online gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden jeugd en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar gevraagd de komende weken anoniem vragen te beantwoorden, zowel over lichamelijke als mentale gezondheid. De resultaten helpen gemeente en de GGD bij het verbeteren van het gezondheidsbeleid. Het paaltje op de Boekelemeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. Onderhandelingen over de coalitievorming in Dijk en Waard zijn succesvol afgerond. Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, CDA en D66, de vijf partijen die onderhandelen, zijn het over alle inhoudelijke onderwerpen eens. Formateur Ilse Overzeer meldt dat de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord wordt gelegd. Dat moet begin juni klaar zijn en wordt op 23 juni in de gemeenteraad besproken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Thanks very much.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de woensdagavondshow op Radio 80.

0: Een leuk plaatje uit de eind jaren 80 was dit, hoor. Je hoorde Kiss met Crazy Crazy Nights hier op Radio 80 in de woensdagavondshow.
1: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
0: 20 mei is het geworden van het jaar 2026. En dit is weer een nieuwe editie van de woensdagavondshow. Wat hebben we allemaal voor je de komende 2 uur? Nou, nu natuurlijk de hits uit het heden en verleden. Van de jaren 80 tot nu. Allemaal komt het weer voorbij. We hebben uiteraard ook uitgaansagenda, bioscoopagenda en theaternieuws. Kortom, laten we niet te lang kletsen en laten we er gewoon een feestje van maken. En het mooie weer komt er morgen en de komende dagen aan. Dus laten we daar ook lekker met z'n allen van genieten. Hier is een plaatje van Sam Veld en Olivia Jean. En de plaat Rain in Me. Blijf luisteren.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In het filmhuis in Alkmaar draait de film Los Domingos. In Los Domingos worstelt Ainara met een ingrijpende keuze. Ze voelt een sterke roeping om haar leven aan het klooster te wijden. Terwijl ze probeert duidelijkheid te krijgen over haar toekomst, reageren haar familieleden met twijfel, bezorgdheid en onbegrip, waardoor verborgen spanningen langzaam naar de oppervlakte komen. Hij draait nog in het filmhuis in Alkmaar op donderdag 21 mei om 16:45. Vrijdag 22 mei draait hij ook nog om 22:30 ochtends. Zaterdag 23 mei draait hij om 19:45 s'avonds. En zondag 24 mei om 14:45 s'middags, zoals gezegd in het filmhuis in Alkmaar. In Sienbergen draait hij van Saipan. In Saipan ontvouwt zich het ware verhaal achter een van de beruchtste momenten uit de voetbalgeschiedenis. Op de vooravond van het WK van 2002 botst Ierse aanvoerder Roy Keane met bondscoach Mick McCarthy tijdens een trainingskamp op het eiland Saipan. Deze film draait nog op vrijdag 22 mei om 8:00 s'avonds, zaterdag 23 mei om 5:00 s'middags en zondag 24 mei om 11:00 s ochtends in Filmtheater Sienbergen.

Came nog Janet Jackson met Does It Really Matter. En met deze plaat tevens leverde ze een muzikale bijdrage voor de film The Nutty Professor 2. En naast Janet Jackson kennen we die film ook nog wel van Eddie Murphy. Dan weet je dat in ieder geval. We gaan naar 2019 nu met een heerlijke hit van Mabel en Boyfriend.

0: ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring, achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. GGD Hollands Noorden start een onderzoek om uit te zoeken hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Via de online gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden jeugd en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar gevraagd de komende weken anoniem vragen te beantwoorden, zowel over lichamelijke als mentale gezondheid. De resultaten helpen gemeente en de GGD bij het verbeteren van het gezondheidsbeleid. Justitie eiste 20 maanden cel tegen een 19-jarige Belg voor de mislukte overval op juwelier Knijn in Herugowaard. De overval was vorig jaar september. De verdachte bekende in de Alkmaarse rechtbank dat hij een nepwapen richt op de winkelier en geweld gebruikte. Na de mislukte roof vlucht hij op een skelter, maar de politie wist hem aan te houden. Justitie vermoedt dat hij de overval samen met zijn broer pleegde. De uitspraak is op 2 juni. Onderhandelingen over de coalitievorming in Dijk en Waard zijn succesvol afgerond. Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, CDA en D66, de 5 partijen die onderhandelen, zijn het over alle inhoudelijke onderwerpen eens. Formateur Ilse Overzeer meldt dat de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord wordt gelegd. Dat moet begin juni klaar zijn en wordt op 23 juni in de gemeenteraad besproken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. We gaan kijken wat het weer de komende dagen allemaal gaat doen. En ik heb goed nieuws voor je, dat kan ik je wel vast verklappen. Vanavond is het droog met een mix van wolken en zonneschijn. Ook vannacht is het droog bij minima van 11 graden. Morgen dan is het droog met zon en wolken. De maxima liggen tussen de 19 en 23 graden. Nou, dat is al prima, zou ik zeggen. Maar nu komt het. Vanaf vrijdag schakelen we geleidelijk over naar zomerse temperaturen en volop zon.

Morrison en Undiscovered op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek hier op jouw woensdagavond. Tijd voor een nummertje Still Into You. Het was een nieuwkomt uit 2013 van Paramore. Maar later, in 2024-25 uit mijn hoofd, heeft Krul er een remix op gemaakt. En die gaan we nu draaien.

en op Radio 80. Hier op jouw woensdagavond met Another Bites the Dust. En die gaan we nog draaien. Die hebben we zojuist gedraaid. Wat gaan we zo meteen doen? Nou, de bioscoopagenda, theaternieuws en uitgaansagenda komt eraan. Tot die tijd ook nog een leuk plaatje van Maroon 5.

0: Vrijdag 22 mei wordt Sporthal de Beek in Bergen omgetoverd tot een bruisend evenement voor jongeren vanaf 15 jaar. Met en zonder beperking. Van 7 uur tot 10 uur organiseert Stichting Sport Z samen met Wels en Bergen en Jesse Tick de Sport Night. Een van de hoogtepunten is een rolstoelbasketbalkliniek, gegeven door Jesse Tick uit Egmond. Hij benadrukt dat sport verbindt en dat iedereen mee kan doen, ongeacht ervaring of beperking. Na het sporten is er in jongerencafé Frats de mogelijkheid om gezellig na te praten. De organisatie hoopt zo een fijne plek te creëren waar jongeren zich welkom voelen en op een ontspannen manier actief kunnen zijn. De sportnight vindt plaats uit Molenwijkje 2 in Bergen. Het tweede weekend van juni staat in het teken van het jaarlijkse Hoever Dorpfeest. En dat belooft weer een groot festijn te worden. 2 dagen vol activiteiten voor jong en oud. Dus is er voor ieder wat te beleven. Op zaterdag wordt er in het slotkwartier in Egmond aan de Hoef omgetoverd tot een waar kunst- en cultuurfeest. Toe verheerlijkheid. Om 11 uur gaat het van start met de ambachtenmarkt waar je allerlei bijzondere creaties kunt bewonderen. En op verschillende plekken in het dorp is er muziek, dus dat wordt genieten. De zondag is de traditionele dag van de jaarmarkt. Ruim 100 kramen zorgen voor een kleurrijk schouwspel in de oude kern van Egmond aan de Hoef. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. Er is zelfs een oldtimer show. Ook op het plein kun je weer genieten van live muziek. Kortom, een weekend vol plezier en gezelligheid voor de hele familie.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: Puur de Nijs brengt zondagmiddag 31 mei een eerbetoon aan een van de grootste Nederlandstalige artiesten aller tijden. Rob de Nijs. Tijdens deze intieme en sfeervolle akoestische tribute theatervoorstelling in de cultuurkoppel worden zijn mooiste liedjes op een eigen, maar herkenbare wijze vertolkt. Indrukwekkende videobeelden versterken de emotie en nemen je mee op een nostalgische reis vol herinneringen. Geniet van de tijdloze klassiekers als Malle Baba, Zondag en Het Werd Zomer. Maar ook van recentere nummers zoals Niet Voor Het Laatst en Wat Als Later Nu Is.

Jason Derulo en Acapulco. Ja, ik draai dit plaatje eigenlijk omdat het heerlijke zomerse temperaturen gaan worden dit weekend. Zoals je te horen hebt gekregen in het weerbericht van daar straks. En ik denk, daar moeten we toch een beetje in de stemming voor. En over zomer gesproken, het is vandaag 20 mei. Nog 11 dagen en dan zijn we weer Zomerradio 80. En dat betekent dat we weer heel veel zomerse hits voor je gaan draaien. Dus dat komt er ook weer aan. En ik hoop dat je dan extra gaat genieten in ieder geval. Hey, we gaan naar het nieuws en daarna zijn we weer bij je terug. Oh.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelstraat.

0: van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
1: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzel elementen in Maastricht arriveert.
0: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
4: Dit is de woensdagavondshow op RTV 80.
5: Thank you. Thank you very much. Who was here last night then? Anyone know what this one is then?

Cannon Off van de band Depeche Mode. Ze scoorde hier in 1981 een wereldwijde hit mee. Wat ook gelijk toen hun doorbraak betekende. Alleen in Nederland was het nog afhankelijk niet zo'n succes, deze plaat. Maar 4 jaar later kwam er een live uitvoering van deze plaat. Die oorspronkelijk op de B-kant van de 12-inch stond. En daarmee scoorde ze in Nederland ook een hele grote hit. En je hoorde hem dus, de live-versie die dus in Nederland succesvol was. Just Can't Get Enough van de Depeche Mode. Welkom in de tweede uur van de woensdagavondshow. Nu muziek van Shakira. Come on.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In de film met zijn oma draait de film Love Me Tender. In Love Me Tender besluit Clemens haar huwelijk te beëindigen om haar ware zelf te omarmen. Haar ex-man wendt juridische macht en emotionele druk aan om hun zoon Paul aan zijn kant te krijgen. Terwijl Clemens vecht om een eerlijke relatie met Paul te behouden, wordt ze geconfronteerd met pijnlijke vragen over vrijheid, moederschap en persoonlijke waarheid. Het draait nog in het filmhuis in Alkmaar op donderdag 21 mei om 9 uur 's avonds. Vrijdag 22 mei ook om 9 uur 's avonds. Zaterdag 23 mei om 9:15. En zondag 24 mei om 4:10 's middags. Dan even naar het filmtheater Sien Berger draait uit de film The Birthday Party. In The Birthday Party organiseert de rijkste Griekse zakenman Marcos Timoleon een luxueus feest ter ere van de 25e verjaardag van zijn dochter. Het begint als een gecontroleerde viering van het gaandeweg in een ontwrichtende avond vol spanningen en onthullingen. Terwijl onvoorziene gebeurtenissen elkaar opvolgen, komt Marcos' autoriteit onder druk te staan. Het draait nog op vrijdag 22 mei om 2:15 's middags en zaterdag 23 mei om 19:30 's avonds in filmtheater Sien Berger.

Right. Nou, dat gaan we zeker nog niet doen hoor. Want we zijn nog tot en met 10 uur vanavond bij je met alleen maar lekker hits. Wat dacht je van de volgende? Armin van Buuren deed samen met de Nederlandstalige band Kensington. Hier zijn ze.

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11, live in concert.

0: in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Op het kruispunt van buurtschap Het Kruis bij Heer Hugowaard zijn woensdagavond twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Inzittenden raakten bij de aanrijding niet gewond. Beide auto's raakten wel zwaar beschadigd. Het kruispunt van de Jan Gelijnersweg en de Rustenburgerweg werd tijdelijk afgesloten, wat voor de nodige verkeershinder zorgde. De politie onderzoekt nog de toedracht van het ongeval. GGD Hollands Noorden start een onderzoek om uit te zoeken hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Via de online gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden jeugd en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar gevraagd de komende week anoniem vragen te beantwoorden, zowel over lichamelijke als mentale gezondheid. De resultaten helpen gemeente en de GGD bij het verbeteren van het gezondheidsbeleid. Het paaltje op de Boekelmeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. De Duinstichting is het niet eens met het ontwerpbeheerplan voor de Schoolse Duinen. Het vreest dat de provincie nog meer dennenbos laat kappen om open duinlandschap te creëren. Voorzitter Joke Volkers beschrijft het plan als moeilijk te begrijpen. De stichting betreurt ook dat het college van Bergen een zienswijze indiende zonder betrokkenheid van de raad. De Duinstichting overweegt juridische stappen als bezwaren niet serieus worden genomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Weer nog even met je doornemen, want vanavond is het droog met een mix van wolken en zonneschijn. Ook vannacht is het droog met minima rond de 11 graden. Morgen is het ook nog droog met zon en wat wolken. De maxima liggen tussen de 19 en 23 graden. Lekker. Vanaf vrijdag schakelen we geleidelijk over naar zomerse temperaturen met volop zon. En dan kan het ruim 27 graden worden. En op zaterdag kan het zelfs lokaal tropisch 30 graden worden. In het binnenland is dat niet uitgesloten. En dat zou ook de eerste keer van dit jaar zijn. De luchtvochtigheid is vrij hoog en er staat maar weinig wind. Dus het kan best benauwd aanvoelen. Maar goed, hoge temperaturen, daar houden we van.

als je een beetje goed luistert naar deze plaat, zeker de wat oudere mensen onder ons die luisteren, dan denk je van, hey, ik ken deze plaat. Maar waarvan? Welke plaat was het ook alweer? Nou, het was de plaat van de Babies en Everything I Think of You. En die kwam ongeveer uit de jaren 70 vandaan. Maar later hebben Marco Bassato en Lucky Silvis er samen een duetje op gemaakt. En die hoorde je zojuist. Everything I Think of You. We gaan nu luisteren naar Sabina Carpenter met Taste. Oh.

De familie Nolan, ze besloot in het jaar 1974 een bandje op te richten, genaamd de Nolan Sisters. En sinds 1980 zijn ze bekend als de Nolans. Ken je het nummer van Journey nog? Don't Stop Believing. Hier is een

0: aan van kiezen tussen een 5 of 10 kilometer route. De 10 kilometer wandelaars vertrekken dagelijks tussen 6:30 en 7:15. De 5 kilometer wandelaars vertrekken dagelijks tussen 6:45 en 7:00. Het startpunt en eindpunt is iedere dag bij dorpshuis Hanswijk de Egmond aan de Hof. Op vrijdag 12 juni ontvangen de deelnemers, na inleveren van de volle stempelkaart, een vrije herinneringsmedaille. De organisatie van deze sportieve wandeltocht voor jong en oud, door de mooie omgeving van Egmond, is in handen van jeugdbelangen uit Egmond aan de Hof, onderdeel van Stichting Welzijn Bergen. Vooraf inschrijven kan op woensdag 3 juni tussen 7:00 en 10:00 bij dorpshuis Hanswijk en Egmond aan de Hof. Inschrijven bij de start is mogelijk op maandag 8 juni vanaf 6:30 voor de 10 kilometer route en vanaf 6:45 voor de 5 kilometer route in dorpshuis Hanswijk. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen alleen deelnemen onder begeleiding van een volwassene. Op zondag 24 mei staan twee acts op het podium van Hoeve Overslot. Jazz trio Wijschik opent de middag, waarna Betty en de Boogeyman muziek brengen van Jolie Mitchell en Charlotte Mingus. De deuren van Hoeve Overslot aan de Slotweg 42 in Egmond aan de Hof openen om 3:00 's middags. Wil je erbij zijn, kom op tijd, vol is vol. Het jazz trio Wijschik trapt om 4:00 af met Mark Boesveld op bas, Louise Scarlaber op drums en Thomas Hans op toetsen. Na de pauze neemt Betty en de Boogeyman het podium over. De band speelt muziek die Johnny Mitchell samen componeerde met wereldvermaande jazzbassist Charles Mingus. Betty en de Boogeyman bestaat uit zangeres Betty Borslap, Mark Boesveld op de fretloze bas, Dirk Badhuis op de Fender Rhodes, Louise Scalibur op drums en Erik van der Weijden op sopraansax. De toegang is gratis. Tijdens de pauze gaat de pet rond voor de artiesten. Hoeve Overslot staat aan de Slotweg 42 in Egmond aan de Hof, schuin tegenover de slotkapel.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: Op 30 en 31 mei brengt jeugdtheatergroep Spot On de musical Area 52 naar de Theater De Beun. Tijdens een wereldwijde lockdown raakt alles compleet uit balans. De elementen hebben ruzie en de sluwe Esther zaait verdeeldheid en weet zelfs Aquami en Vulcanus uit elkaar te drijven. Wat ooit harmonie bracht, verandert nu in pure chaos. De enige hoop is een groep callcenter-medewerkers die op pad gaan om de verloren elementen te vinden en de wereld weer in balans te brengen.

0: here.
1: Special met The Speed of Light. En zo is er een einde gekomen aan deze woensdagavondshow. Voor 20 mei van het jaar 2025. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je weer een fijne nacht toe.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
5: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zondag 14 juni vindt de jaarlijkse jeugdsportdag plaats op de voetbalvelden van Duinrand S. Alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen gratis meedoen aan dit sportief evenement. Mede dankzij de bijdrage van lokale sponsors.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Op het kruispunt van buurtschap Het Kruis bij Heerhugowaard zijn woensdagavond twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Inzittenden raakten bij de aanrijding niet gewond. Beide auto's raakten wel zwaar beschadigd. Het kruispunt van de Jan Gelijnersweg en de Rustenburgerweg werd tijdelijk afgesloten, wat voor de nodige verkeershinder zorgde. De politie onderzoekt nog de toedracht van het ongeval. Bij werkzaamheden aan de Baafjeslaan in Heilo is woensdag een gasleiding geraakt. Dat gebeurde bij graafwerkzaamheden door een kleine graafmachine. De brandweer van Heilo werd meteen gewaarschuwd. De brandweerlieden hebben het lek provisorisch gedicht, zodat er geen gas meer ontsnapte. Netbeheerder Liander is opgeroepen voor een definitieve reparatie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een groep ouders verzet zich tegen de sluiting van peuteropvang Het Speelhuis in Westgrafdijk. Ze hebben een petitie online gezet en er ligt een papieren versie bij de Plus Supermarkt in de Rijp. De groep was geschokt toen Forte Kinderopvang het besluit in de meivakantie bekendmaakte. Peuters kunnen naar een vertrouwde peuterleidster bij de opvang van de Vinkhuizenschool. Maar de ouders vinden die locatie te groot en steriel. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Heerhugowaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: in je zetpraktijk Eugenie van de Veendagse Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: En dan ben je leidinggevende geworden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken. Met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja. Kom een keer langs.
1: Ja.
0: Sowieso. En mocht je minder te been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte. Beugels bij de toilet. Dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift.
0: Ja.
1: En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
1: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook

0: je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
1: Ja, leuk.
0: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van, nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Nou, dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
1: Deze, ja,
0: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
1: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
0: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes. Dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
1: Ja.
0: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
1: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
0: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
0: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
1: dat is wel een opsteker, toch?
0: Dat is zeker een opsteker. Ja, vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten. Ja. En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
1: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen. Dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
0: Nou ja, zeker.
1: Ja.
0: Dat is het ook.
1: Ja.
0: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus ja, en we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
1: Ja, nou.
0: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
1: Ja, heel leuk.
0: En dat kan je vinden op onze website van Chulita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
1: Ja, Chulita en Kans Oog. En dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
0: Zeker.
1: Ja, leuk. En wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we het in het verleden nog over gehad, toen je net er redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
0: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij. Ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je een heel verlichting in het hele lijf.
1: Ja.
0: En ook weer ruimte in je hoofd.
1: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
1: Ja.
0: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
1: En het is niet zomaar een voetenbadje.
0: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. De aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water. Waarbij ik de voeten en de benen ook scrub. En al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie. Een voetmassage. Of een spa-pedicure.
1: Spa-pedicure?
0: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
1: Ja.
0: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
1: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
0: Nou, in principe wel.
1: Om van A naar B te kunnen. Dus,
0: ja. En wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips.

0: We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven. Dat dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren. En gaan toepassen in ons leven.
1: Alles gaat snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
0: Ja, zeker. Kijk, en weet je, ik zeg altijd met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
1: Ja.
0: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de hartelijke voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat duidelijk is. Want dat is,
1: je bent alleen leidinggevende.
0: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
1: Ja.
0: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
1: Ja. Bij de hartelijke voet op je website kunnen we ook alles vinden.
0: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
1: te geven.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
0: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
1: Ja,
0: en,
1: graag gedaan.
0: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
1: Ik kom helemaal gezellig. Ja,
0: dankjewel.
1: Dankjewel, hè.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was 1/3 van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En hopen ze dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.